Dat was Haydn's strijkkwartet opus 33 nummer 1 door het Angelus Quartet, geschreven in 1781. In dat jaar leerde Haydn de toen 25-jarige Mozart kennen. Ze speelden samen strijkkwartet, Mozart op de alt, want zijn gevoelige oren konden niet zo goed tegen die scherpe E-snaar. Haydn op de viool en dan speelden verder nog mee twee componisten, Dieter Sturf en Van Hall. En hoogstwaarschijnlijk stond het kwartet dat we net hebben gehoord op de lessenaar. In ieder geval weten we dat Mozart er dol op was en dat de hele reeks opus 33 van Haydn Mozart de weg heeft gewezen op het glibberige pad van het strijkkwartet. Mozart en Haydn hadden diep respect voor elkaar. Mozart liet Haydn veel composities zien en accepteerde zonder problemen diens kritische opmerkingen. En hij bracht dan ook de door Haydn geopperde verbeteringen aan. Ik heb geaarzeld of ik het volgende kwartet uit opus 33 zou draaien, want het is er een met een bijnaam en het wordt dus wel eens gespeeld. Maar uiteindelijk vond ik het te mooi om over te slaan. Het wordt vaak het vogelkwartet genoemd vanwege het trio van het scherzando. Dat scherzando is trouwens een wonderlijk stuk dat geheel sotto voce op de toets gespeeld moet worden en dus echt wollig moet klinken. Maar ik dwaal een beetje af. In het trio van dat scherzando zwijgen alt en cello om de violen de gelegenheid te geven tegen elkaar te kwinkeleren. U hoort dus nu opus 33 nummer 3 door het Angelus Quartet.

het Angelus Quartet met Haydn's opus 33 nummer 3, het zogenaamde Vogelkwartet. Alle elementen die in de kwartetten opus 20 nog niet helemaal in evenwicht waren, lijken nu een plaats te hebben gevonden. En dan nu nummer 5 uit opus 33 en daarvan draai ik een wat oudere opname van het Weller Quartet.

Haydn's Quartet opus 33 nummer 5 door het Weller Quartet. Het largo deel is zo'n stuk waar ik niet genoeg van kan krijgen. Maar in Quartet opus 33 nummer 6 zit ook al zo'n schitterend langzaam deel en dat draai ik als afsluiting van deze aflevering van Gesprek onder acht ogen, een zoektocht in Haydn's wereld van het strijkkwartet. Dus nu het Andante uit opus 33 nummer 6 door het Angelus Quartet.

Tot slot draaiden we het Andante uit opus 33 nummer 6 van Haydn door het Angelus Quartet. Dit was Gesprek onder acht ogen over de strijkkwartetten van Haydn, samengesteld door uw presentator Thijs Bonger. Op 10 mei volgt deel 3. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de firma Spronk in Breda. U luistert naar de concertzender. Voor de exacte programmagegevens is het beste adres nog altijd een internetadres. Hier komt het: www.concertzender.nl. www.concertzender.nl.

Dit is de Concertzender met een serie over het strijkkwartet. Tja, u kent natuurlijk het verhaal dat Haydn de vader van het strijkkwartet zou zijn. Maar we weten ook van de eerste aflevering van deze serie dat hij niet de eerste componist was die kwartetten heeft geschreven. Hoewel het erom heeft gespannen. Wanneer we de voorbeelden van Scarlatti, Galuppi en Sammartini niet als ras-echte strijkkwartetten beschouwen, maar als inderdaad voorlopers van het genre. Maar ook dan is het maar de vraag of Haydn wel de eerste was. Hij kende de composities van Sammartini, maar ook die van Gassmann en Aspelmeyer rond 1760 zijn geschreven. En bovendien was ook Luigi Boccherini al in 1761 als 18-jarig componistje met zijn eerste strijkkwartetten opus 2 voor de dag gekomen. Boccherini speelde als cellist al jong met vrienden in een ensemble van 4 strijkers. Bij de eerste druk van opus 2 werd dan ook een kenmerkende opdracht geplaatst: aan de liefhebbers en kenners van muziek. Dat waren immers de afnemers van strijkkwartetten. De gehele cyclus opus 2 geeft blijk van Boccherini's beheersing van de nieuwste technieken. Contrasterende thema's, intieme lyriek in de langzame delen en spannende ritmiek en ingehouden dramatiek en zelfs het effectieve gebruik van geleerde techniek zoals het contrapunt of de fuga. Zo begon Boccherini zijn kwartetoeuvre met zo'n 100 werken waarmee hij veel succes heeft geoogst, deels ook door ze zelf uit te voeren samen met de violisten Filippo Manfredi en Pietro Nardini en de altist Giuseppe Cambini. Stuk voor stuk ook zelf componisten van naam, componisten die vele strijkkwartetten hebben geschreven. Zij waren het ook, dit viertal, die opus 2 van Boccherini in 1765 in Milaan ten doop hebben gehouden. Maar al eerder hebben naar alle waarschijnlijkheid handschriftkopieën overal de ronde gedaan. Zo zou het kunnen dat Haydn Boccherini's kwartetten al eerder heeft gehoord dan hij zelf zijn eerste volwassen kwartetten heeft geschreven. We gaan nu eerst luisteren naar het kwartet in Bes, opus 2 nummer 2 van Boccherini, met de delen Allegro con tanto, Largo, Fuga, Conspirito. Het wordt uitgevoerd door het Sonare-kwartet.

U hoorde het kwartet in Bes, opus 2 nummer 2 van Luigi Boccherini door het Sonare Kwartet. En hetzelfde ensemble speelt vervolgens het kwartet in S grote terts, opus 2 nummer 4, met de delen Allegro Spiritoso, Adagio en Minuetto.

U hoorde het kwartet in S grote terts, opus 2 nummer 4 van Luigi Boccherini, uitgevoerd door het Sonare Kwartet. De eerste strijkkwartetten van Haydn, verzameld in opus 1 en opus 2, ontstonden eveneens rond 1760, zoals die van Boccherini. Waarschijnlijk in de zomerverblijven van Baron von Fürnberg en Graaf Mortzin en daarna in dienst van de Esterhazy's. Haydn zelf heeft later zowel opus 1 als opus 2 terzijde geschoven. Dat waren geen echte kwartetten, vond hij, maar eerder divertimenti voor vier strijkers. Daar hield de adel in die dagen overigens van. Niet te zwaarwichtige muziek, aangenaam als tijdsverpozing. We kunnen dat goed horen in het kwartet in C, opus 1 nummer 6, met zijn vijf delen, waaronder twee minuetten, zoals in divertimenti gewoon was.

Dat was het kwartet in C grote terts, opus 1 nummer 6 van Jozef Haydn door het Kodály kwartet. Wanneer we dit kwartet goed beluisterd hebben, kunnen we, zeker in het licht van de latere kwartetten, wel begrijpen dat Haydn aan het eind van zijn leven, toen hem werd gevraagd een oeuvrecatalogus samen te stellen, met name die vroege kwartetten terzijde heeft geschoven. Dat waren in zijn ogen, zeker terugkijkend op zijn grote oeuvre, geen volwaardige strijkkwartetten. Wij zouden kunnen zeggen het was een soort entertainmentmuziek, het was leuk voor bij diners en met een drankje in de hand, maar niet om echt serieus naar te luisteren. En bovendien, het waren ook niet het soort kwartetten waar Haydn buiten slot Esterhaza zijn naam aan wilde verbinden, zeker niet op latere leeftijd. Dus de overstap moest gemaakt worden en Haydn heeft er hard aan gewerkt. Hij is in die jaren, de jaren 60, we kunnen ook zeggen tussen zijn 28ste en zijn 40ste grofweg, is hij intensief aan het werk geweest om de techniek van het componeren, de nieuwe ideeën over contrasterende thema's, over het ontwikkelen van materiaal, over het schrijven voor vier strijkers waarin ze meer gelijkwaardig worden, minder alleen maar een vioolsolist met drie begeleidende partijen, om dat voor elkaar te krijgen. En dat verschil horen we eigenlijk al in de kiem aan het begin van opus 9. De kwartetserie die hij kort voor 1770 schreef en waarin we voor het eerst ook herkennen, dit is al vintage Haydn. De melodieën zijn mooi gevormd en helder, de thema's contrasteren mooi en vooral het uitgesponnen largo is bijzonder geslaagd. De finale laat ons een facet van Haydn horen dat later bijna zijn handelsmerk wordt. Speelse humor, een elegant soort boertigheid. Hij kwam uiteindelijk van het platteland en heeft zich altijd weer in zijn oeuvre verbonden aan zijn eigen wortels, zijn roots. En dat was het land grofweg op de grens van het huidige Zuid-Oostenrijk en Hongarije. Juist met deze serie kwartetten, opus 9, hoopte Haydn op erkenning buiten de soms wel erg knellende beslotenheid van slot Esterhaza, waar hij uiteindelijk voor de muziek van het hof moest zorgen en in dienst van de graaf exact moest componeren wat die wenste voor zijn feesten en partijen. En inderdaad, in de jaren 70 stonden de afschriften van deze vroege kwartetten tot in de nieuwe wereld op de lessenaars van de wellevende bourgeoisie. U kunt nu luisteren naar het kwartet in G grote terts, opus 9 nummer 3 van Haydn, met de delen moderato, menuet, allegretto, largo en finale presto door het Kodály kwartet.

Ja, dit is een echt kwartet al. Van Haydn, het kwartet in G, opus 9 nummer 3, gespeeld door het Kodály kwartet. U hoorde een aflevering van het Strijkkwartet, een programma van Leo Samema. De techniek werd verzorgd door Dirk Winkel. En mocht u geïnteresseerd zijn in meer informatie, kunt u altijd te rade gaan ook bij het boek dat ik heb gepubliceerd daarover, het Strijkkwartet, bij Amsterdam University Press.

Dit is de Concertzender. Het komende uur gaan we weer in zee met Jean Kras. In de vorige uitzending waren we ongeveer gekomen tot 1910. Jean Kras combineerde twee schijnbaar onverenigbare zaken. Hij maakte snel carrière als officier in de Franse marine en als componist. De hutten op oorlogsbodems waren niet groot, maar er moest van Kras altijd een piano in staan. Op sommige schepen waren ze zo klein dat er naast een piano geen bed meer in kon. Dan koos Kras voor de piano en sliep erboven in een hangmat. Hij deed het uitstekend als officier. In de rapporten van zijn superieuren stond: officier de tout premier ordre à faire avancer le plus tôt possible. Dus eerste klas officier moet zo snel mogelijk bevorderd worden. In 1909 gebeurde er iets heel belangrijks in zijn componistenleven. We laten hem zelf even aan het woord. Ik wilde al heel lang een opera schrijven, maar ik had het eigenlijk al opgegeven omdat het maar niet lukte om een geschikt gedicht te vinden. En ik denk nog altijd terug aan die mooie zomermiddag in 1909. We lagen voor anker op de reede van Brest. Ik was aan boord en zat een beetje lui te bladeren in een nummer van het literaire tijdschrift Revue de Paris toen mijn oog viel op een lang gedicht van Albert Samain getiteld Polyphème. Een heftige emotie maakte zich van mij meester. Ik was er zeker van. Dit is het. Dit is het gedicht waar ik van droomde. Ik vergat alles om me heen. Koortsachtig lezend drongen zich al thema's op die ik meteen noteerde. Ik was niet meer vrij, maar moest van een hogere macht deze opera gaan schrijven. Als marineman ben ik de baas, als muzikus slaaf. Tot zover Jean Kras zelf. 2 jaar was hij eraan bezig en toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak in 1914 was hij zo'n beetje klaar met de opera. Maar het hele werk moest nog georchestreerd worden. Daar begon hij pas aan in 1916. Een loodzware klus en al helemaal voor een autodidact. Het grootste deel van die klus deed hij aan boord. Omdat zijn schip actief deelnam aan gevechten, nam hij het manuscript nooit mee aan boord. Dat liet hij thuis in Brest. Dat hield natuurlijk veel extra werk in, omdat hij thuis alles moest overnemen wat hij aan boord had genoteerd. Het Griekse mythologische verhaal speelt zich af op een bebost eiland in de Middellandse Zee. Dus Kras kon zijn Bretonse liefde voor de zee en de bossen mooi gestalte geven in zijn sensuele muziek. Ik laat een paar fragmenten uit deze opera horen en ik vind dat het hier gaat om een vergeten meesterwerk. Luister maar eens naar het begin. Strak blauwe lucht, diepblauwe zee, bossen en bergen op de achtergrond. In een grot woont de heldin Galatée. Er zijn nimfen en bosgoden.

Zo begint Jean Crass' enige opera, Polyphème. De muziek laveert tussen Franck, Chausson, Debussy en Ravel, vind ik. Hierna horen we een instrumentaal intermezzo. De heldin Galatée ligt te slapen.

Tot slot nog één gedeelte uit deze opera van Jean Kras. Een aria van de heldin, Galatée, uit het laatste bedrijf. Ze heeft afscheid genomen van haar geliefde. Ze hoort hoe het monster Polyphème zijn eigen ogen uitsteekt. Ja, in deze versie van het verhaal heeft Polyphemus twee ogen. En tenslotte valt ze met haar geliefde in gedachten in slaap.

In 1921 won Crass met deze opera Polyphème de grote prijs van de stad Parijs. Een jaar later ging hij in première in de Opéra Comique. Vele lovende recensies zorgden ervoor dat Crass nu echt op de muzikale kaart stond. Dat was dus in 1922, maar we moeten nu nog een stap terug doen in de tijd, want we zaten eigenlijk nog midden in de Eerste Wereldoorlog. Crass nam deel aan de zeegevechten in de Adriatische Zee als commandant van een torpedoboot. Hij bracht een vijandelijke onderzeeboot tot zinken en redde al zwemmend een overboord geslagen matroos die dreigde te verdrinken. Daarvoor kreeg hij een onderscheiding. Tussen de oorlogshandelingen door bleef hij in zijn hut componeren. In 1917 schreef hij een aantal stukken voor piano. Wij gaan luisteren naar Paysage Maritime, een impressionistisch zeegezicht.

Paysage maritime van Jean Cras werd gespeeld door Alain Jacon. Twee havens in de Middellandse Zee, waar de torpedoboot van Cras geregeld aanlegde, waren de Zuid-Italiaanse steden Taranto en Brindisi. Cras was zo getroffen door de Italiaanse sfeer daar, dat hij besloot om vier pianostukken die hij aan boord componeerde te voorzien van Italiaanse titels. Hij noemde ze Danse en het eerste stuk, Danza Morbida, droeg hij op aan een bevriende collega bij de Italiaanse marine, duikbootcommandant Fidardo Federici. En naar deze lome dans, want dat is de betekenis van het woord morbida hier, gaan we nu luisteren.

Danza Morbida, in 1917 in oorlogstijd aan boord van een torpedoboot gecomponeerd door de commandant Jean Crasse en gespeeld door Alain Jacquon. In de eerste uitzending over Jean Crasse las ik al een brief van hem voor waarin bleek hoe verschrikkelijk hij het vond om telkens zo lang van huis weg te zijn. Zijn vrouw en hij hadden een zeer goed huwelijk en hij miste zijn drie dochters zo verschrikkelijk. Een brief aan zijn vrouw. Ik ben in gedachten bij Colette's verjaardag aanwezig geweest. Weer een partijtje dat ik heb gemist. Je maakt je geen voorstelling hoe verdrietig ik daarvan word. Want verjaardagsfeestjes zijn mijlpalen in een gelukkig leven thuis, waar ik niet ben. Papa is die man die zo nu en dan komt binnenvallen. Vertel hem maar snel alles wat er tijdens zijn afwezigheid is gebeurd en wat je niet in brieven kon schrijven. Maar vlug, vlug, want hij staat alweer op het punt om weg te gaan. Tot zover Crasse's brief. Toen hij een keer op de brug van zijn schip stond, kreeg hij een idee. Hij wilde zijn heimwee omzetten in iets tastbaars. In een brief aan zijn vrouw schrijft hij: ik wilde een paar pianostukken schrijven voor 6 kleine handjes. Eigenlijk wilde ik het geheim houden tot ze af zijn, maar ik kan tegenover jou nou eenmaal geen geheim bewaren. En nou ga je lachen, want ik had een dagdroom over onze drie meisjes. Ze zaten met z'n drieën aan de vleugel op een podium in Parijs. En toen ze klaar waren met spelen, bogen ze schutterig hand in hand voor het juichende publiek. Zo schreef hij in een brief. In een paar weken tijd componeerde hij 3 stukken. En zijn droom kwam uit. Een paar jaar later verzorgden zijn 3 dochters, in witte jurkjes, de première van deze stukken in Parijs. Ze heten Âme d'enfant, oftewel kinderzielen. En wij gaan nu luisteren naar het eerste, getiteld Pure.

een van de drie stukken die Jean Kras vol heimwee schreef voor Six Petites Mains, dat wil zeggen voor de zes kleine handjes van zijn drie dochters Iseur, Monique en Colette. Die laatste zou trouwens beroemd worden als pianiste. Kras kreeg na de oorlog een functie bij de generale staf. Zijn wereldreizen op marineschepen maakten diepe indruk op hem. We moeten niet vergeten dat Frankrijk rond 1920 nog steeds een koloniale macht van betekenis was, met gebieden in Zuid-Amerika, Afrika en Oost-Azië. Denk maar aan Frans-Indochina, dat bestond uit Cambodja, Laos en Vietnam. Ook in deeltjes van India had Frankrijk het voor het zeggen. Daarom reisde de marine over de hele wereld. Kras hield veel van poëzie en hij raakte in de ban van de lyrische en mystieke gedichten van Nobelprijswinnaar Tagore, schitterend vertaald door André Gide. Hij ontdekte opvallende parallellen tussen het christendom en het hindoeïsme. In 1920 zette hij zes gedichten van Tagore op muziek. We kunnen hierin horen dat zijn ontwikkeling als componist nog in volle gang was. Deze liederen zijn transparant georchestreerd en kort. Hij heeft minder noten nodig om te zeggen wat hij wil. We horen sopraan Ingrid Perruche en het Orchestre de Bretagne onder Claude Schnitzler.

Offrande lyrique van Jean Kras. Ik ben nog lang niet uitgekeken of liever uitgeluisterd naar deze fascinerende combinatie van marineman en componist. Daarom komen er nog twee uitzendingen met zijn muziek en dat gaat gebeuren in november. Samenstelling en presentatie van deze uitzending zijn van mij en ik heet Thijs Bonger, techniek Ronald Visser. Als u wilt reageren op deze uitzending, vind ik altijd interessant, stuur dan een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl. En Thijs schrijf je met een H. Voor 25 Ronald Visser. Als u wilt reageren op deze uitzending, vind ik altijd interessant, stuur dan een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl. En Thijs schrijf je met een H. Voor 25 euro per jaar.

U luistert naar de Concertzender. Vandaag deel 2 uit onze korte serie met muziek van Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges. Hij was niet alleen een vioolvirtuoos, maar ook een virtuoos op het klavecimbel. En Robert speelt dan ook op de klavecimbel de virtuoze 11e klavecimbelsonate in C van Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges.

Dat was de 11e sonate in C met N. Robert op het klaversymbool van de Saint-Georges. Deze componist kunnen we rekenen tot een van de pioniers van het strijkkwartet in de Franse muziek. In 1778 begon Joseph aan de tweede serie van 6 strijkkwartetten. En hieruit horen we zometeen 3 kwartetten. Het is muziek voor de Parijse salons. In het strijkkwartet in C neemt de componist ons mee naar de wereld van de opera. U hoort het Antares-kwartet.

Het Antares-kwartet speelde het strijkkwartet in C van Joseph de Saint-Georges. Dezelfde uitvoerende gaan nu verder met het virtuose strijkkwartet in D.

Het strijkkwartet in D, groot, van de Saint-Georges hoorde u met het Antares-kwartet. Zij gaan verder met het strijkkwartet in Bes.

Dat was nog één keer het Antares-kwartet met het strijkkwartet in Bes Groot. Begin 1779 begon Joseph samen te werken met de Franse koningin Marie Antoinette. Waarschijnlijk is de sonate in Es Groot ook te horen geweest in de salon van de koningin. Wij luisteren nu naar deze sonate met Amélie Michel op een kopie van een traversofluit van Friedrich Gabriel Kirst. Daarnaast zit Sandrine Chatron achter een Erard-harp uit 1799.

De sonate in S groot van Joseph de Saint-Georges werd gespeeld door Amélie Michel op een kopie van een Kirst Traverso-fluit. Sandrine Chatron zat achter een Erard-harp uit 1799. Dan nu nog een mooie bladzijde uit de 10e klavecimbelsonate in F groot met Anne Robert achter het klavecimbel.

Dat was tot slot van dit programma nog één keer Anne Robert op het klaversymbool. Ze speelde een mooie bladzijde uit de 10e klaversymboolsonate in F groot van Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges. Cassandra van Acht stelde dit programma voor de concertzender samen.

Beste luisteraars, dit nieuwe jaar luiden we in met een wandeling volledig gewijd aan de alom bewonderde sopraan en componiste Pauline Viardot. Zij ontwikkelde zich muzikaal in het romantisch centrum. Haar eerste pianolessen genoten onder niemand minder dan Franz Liszt, haar eerste optreden met Clara Schumann, bevriend met en bewonderd door Gounod, Chopin en Saint-Saëns. Haar contacten met al deze sleutelfiguren uit de geschiedenis kwamen niet uit de lucht vallen. Viardot was dochter van de befaamde tenor Manuel Garcia en zus van de roemruchte mezzosoprano Maria Malibran. De introductie brengen we eerst drie werken van Maria ten gehore. Haar Le Retour de la Tyrolienne, La Voix qui dit je t'aime en La Bayadère.

Pianiste Dominique Merlin speelde nachtbeelden van Theodor Kirchner. De Duitse componist Siegfried Karg Ehlert leefde van 1877 tot 1933. Hij zou vooral de geschiedenis ingaan als de pionier van het kunstharmonium. Dat is een superieur soort harmonium waarop je veel meer kunt doen met klankkleur en dynamische verschillen dan op een gewoon harmonium. Ook César Franck en Georges Bizet hebben stukken voor dit instrument geschreven. En hoe dat instrument klinkt, dat gaan we nu horen in Aquarellen, opus 27 van Siegfried Karg Ehlert. Johannes Matthias Michel bespeelt een kunstharmonium van Victor Mustel uit 1913.

Johan Matthias Michel speelde op het kunstharmonium van bouwer Victor Mustel uit 1913 de aquarellen opus 27 van Siegfried Karg Elert. En nu speelt hij nog de nummers 1 en 3 uit 5 miniaturen van dezelfde componist.

Dat waren tenslotte de nummers 1 en 3 uit 5 miniaturen van Siegfried Karg Ehlert. Johannes Matthias Michel zat achter het kunstharmonium, gebouwd door Victor Mustel in 1913. En daarmee besloten we deel 2 uit de programmareeks Klankkleur, voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. We hebben nog wat tijd over. Misschien is het leuk om even bij het harmonium te blijven. Dit instrument associëren wij nog altijd met protestantse kerkmuziek voor in de huiskamer. Maar zoals we al konden horen, is er ook heel andere muziek geschreven voor deze muzikale home trainer. Dvorak had een vriend die harmonium speelde. Deze man had in een recordtempo een aantal liedteksten voor hem vertaald. En als dank componeerde Dvorak een aantal heerlijk spontane bagatellen voor twee violen, cello en harmonium. U hoort de violisten Peter Popel en Roger Best, cellist David Smith en Virginia Black bespeeld met handen en voeten het harmonium.

Een bagatelle van Dvorak was dat. Dit is de concertzender. Voor 25 euro per jaar, meer mag natuurlijk ook, wordt u vriend van de concertzender. U helpt ons dan om door te gaan met het uitzenden van muziek die je nou niet dagelijks hoort. Wilt u meer weten? Kijk op www.concertzender.nl. Uw steun is meer dan welkom. www.concertzender.nl

Welkom bij de Concertzender, met in het komende uur de tweede aflevering in de serie rond Tsjechische componisten uit de klassieke en vroege romantische tijd. Vanavond staat František Vincenc Kramer, oftewel Frans Krommer, centraal. Deze Moravische componist was een ster in het Wenen van na Mozart. Alles maakte hij daarmee, van laat klassiek tot vroeg romantiek. Zelf stond Krommer aan de wieg van de romantiek. Het laatste deel van zijn leven zou hij dé hofcomponist zijn aan het keizerlijk hof. Krommer heeft een groot oeuvre nagelaten, waarvan alleen de muziek voor blazers nog bekend is. Vanavond hoort u twee werken van zijn hand, een klarinetkwartet en een klarinetquintet. Uitvoerende zijn Jan Boudin, klarinet, samen met het Panocha-kwartet.

Dat was het klarinetkwintet in Bes, opus 95, voorafgegaan door het klarinetkwartet in Bes, opus 21 nummer 1, beide van Frans Krommer. U hoorde een uitvoering met de klarinetist Jan Boudin en het Panocha-kwartet. Dit was de concertzender met de serie rond klassiek Tsjechië, samengesteld door Cassandra van Acht. We hebben nog wat tijd over. U hoort daarin een korte symfonia van Jiří Antonín Benda, landgenoot van Krommer.

Symfonia in G van Benda, het Praags Kamerorkest onder leiding van Christian Benda. De techniek van de afgelopen uren werd verzorgd door Wouter Koersen en mijn naam is Thijs Bonger.

Dit is de Concertzender met het programma Onbekend is Onbemind, met aandacht voor François-Joseph Naderman, die leefde van 1781 tot 1835. Jean-Henri Naderman en zijn zoon François zijn de grote namen uit de geschiedenis van de harp. Vader Jean begon met een harpenfabriek in de 18e eeuw en zijn zoon ging daarmee verder. Maar François was een grote virtuoos op de harp en een pedagoog aan het Parijse conservatorium. Een belangrijk boek heeft Naderman geschreven, École ou méthode raisonnée pour la harpe adaptée le conservatoire, in 1832. Daarin staan 7 harpsonates. Dit zijn werken voor een harp met 1 pedaal. Ook deze werken behoren nu nog steeds tot het repertoire van de harp. Dat wij toch deze werken in deze serie hebben opgenomen, heeft te maken met een authentieke uitvoering van deze werken. Harpiste Masumi Nakasawa speelt deze sonates op een François Naderman harp uit 1815 en bij de opname heeft zij ook het eerder genoemde boek gebruikt. Daarvoor heeft zij een uitgave gebruikt die in de Universiteitsbibliotheek van Utrecht ligt. Deze sonates zijn werken waarin alles uit de harp met 1 pedaal wordt gehaald en gaat terug naar de stijl van de 18e eeuw. Harpiste Masumi Nakasawa zit achter een Naderman-harp met 1 pedaal uit 1815. Zij begint met de eerste harpsonate in S, daarna de tweede harpsonate in C klein en vervolgens de derde harpsonate in Bes groot.

Dat was het Requiem van Gossec met Lia Rottier, sopraan, Jacqueline Lamy, mezzo-sopraan, Francine Bastianelli, alt, Roland Bufkens, tenor, Louis Hendricks, bas en Anne Froidebisse, orgel. Tevens hoorde u de koren van de RTB en BRT. Jacques Oetman dirigeerde het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Dit was de eerste opname van dit werk uit 1975. U kunt nu luisteren naar de Ouverture L'Épreuve Villageoise, gecomponeerd door André Ernest Modeste Grétry, die leefde van 1741 tot 1813. U hoort wederom het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik, ditmaal onder leiding van Paul Strauss.

Dat was de ouverture Les Preuves Villageoises, gecomponeerd door André-Ernest Modeste Grétry en uitgevoerd door het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Paul Strauss. Dat was het programma voor vandaag over 50 jaar Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

Goedemiddag luisteraars, u kunt nu luisteren naar ons programma Sans Souci. Het is vandaag Stille Zaterdag, de laatste dag voor Pasen. En zoals de naam al zegt, wordt er op die dag niets aan de liturgie gedaan. Jezus is gestorven en de gelovigen wachten op zijn wederkomst. Er klinkt dus ook geen kerkmuziek. Toch vieren we in Sans Souci vandaag al Pasen. En dat doen we voordat de eieren en de hazen het huis weer uit zijn. We doen dat heel feestelijk met een mis van Ernst Weinrauch. Deze Zuid-Duitser was monnik in het Benedictijnerklooster van Zwiefheiden

zorgrijk en overdadig. Helaas iets te overdadig voor Sanssouci. Het werk klokt af op iets meer dan een uur, zodat we u een verkorte versie moeten laten horen. Luister naar de grote messen in C groot van Ernest Weinhoog.

U hoorde de Große Messe in Zee Groot van Ernest Weinrauch. De uitvoerende vindt u op onze site. Het werk kan in elke gewone eredienst worden uitgevoerd, maar met zijn blijde muziek en grote proporties doet het meteen aan Pasen denken. Sans Souci is een programma van Wouter Steenbeek. We hebben nog een beetje tijd over en daarin hoort u een Salve Regina van dezelfde componist.

U luistert naar de Concertzender met het programma Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar, waarin we aandacht schenken aan werken voor piano vierhandig. In dit programma muziek van Julius Röntgen en Johan Willem Wilms. Wilms werd in Duitsland geboren in 1772 en kwam op 19-jarige leeftijd naar Nederland en bleef hier. Hij vestigde zich in Amsterdam en maakte naam als klaviervirtuoos, pedagoog en componist. Luistert u nu naar zijn sonate in C grote terts, opus 31 uit 1813. Wieneke Jordans en Leo van Doezelaar bespelen twee Tomkinson fortepiano's uit 1815.

Het duo Wieneke Jordans en Leo van Doezelaar speelde de sonate in C grote terts opus 31 van Wilms. Dan zitten nu achter twee moderne vleugels het duo Hans Peter en Volker Stenzel. U hoort de sonate in Bessgroot uit 1814, ook van Johann Willem Wilms. En dit werk is een sonate à la Haydn.

De sonate in Bes Grote Terts, opus 41, van Wilms, werd gespeeld door het pianoduo Hans-Peter en Volker Stenzel. Dan nu een flinke stap in de tijd en we staan stil bij het thema en variaties in Bes Groot van Julius Röntgen uit 1878. Dit keer zitten het duo Wieneke Jordans en Leo van Doezelaar achter twee vleugels van Bechstein uit 1870.

En zo heeft u kunnen luisteren naar het thema en variaties in Beschoten terts van Julius Röntgen. Het duo Wieneke Jordans en Leo van Doeselaar zaten achter twee Bechstein Grand Piano's uit 1870. En dit was het programma Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar, waarin we aandacht schonken aan de piano vierhanden muziek. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. En we hebben nog wat tijd over en ik laat u graag nog een stuk horen van Julius Röntgen aus der Jugendzeit, opus 4. Uitgevoerd door het Kölner klavierduo Elsbeta Kalvelaga en Michael Krüger.

Luisteraars, welkom bij de wandeling van de Concertzender, waarin we u deze keer kamermuziek van Gabriel Fauré laten horen. En we beginnen met zijn pianokwartet in C-klein, opus 15. U hoort het Ames pianokwartet en dat bestaat uit William David piano, Marlon Darlington viool en Lawrence Burkhalter altviool en George Work cello. Er zijn vier delen: Allegro molto moderato, Scherzo, Allegro vivo, Adagio en Allegro molto.

Dat was het pianokwartet in C-klein opus 15 van Gabriel Fauré in een uitvoering door het Ames Pianokwartet, bestaande uit William David piano, Marlon Darlington viool, Lawrence Burkhalter altviool en George Work cello. Luistert u nu naar de vioolsonate van Gabriel Fauré, om precies te zijn de vioolsonate nummer 1 in A-groot opus 13. U hoort Krizia Ozostowits viool en Susan Thoms piano. Er zijn 4 delen: Allegro molto, Andante, Allegro vivo en Allegro quasi presto.

0: Dat was de vioolsonate nummer 1 in A-groot opus 13 van Gabriel Fauré in een uitvoering door Krizia Ozostowits viool en Susan Thoms piano. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Wandeling, voor de Concertzender samengesteld door Jan Kruid.
1: Mezzo, de beste klassieke muziek en jazz op tv. Concerten, opera, dans, beleefde muziek 24 uur per dag. Met dagelijks 3 grootse uitvoeringen vanuit de meest prestigieuze theaters ter wereld. De televisiezender Mezzo is beschikbaar via alle kabelnetten in Nederland.

Vanuit muziekmakerscentrum Music Cue in Amsterdam is dit de concertzender met het komende uur Chroniek van de Amsterdamse Muziek. En dat is dit uur geheel gewijd aan Pietro Antonio Locatelli.

U hoorde violist Fabio Biondi met het Europa Galante. En zij speelde het Concerto Grosso in C klein opus 1 nummer 2 van Pietro Antonio Locatelli. De delen waren Adagio, Allegro, Largo, Allegro en nog een keer Allegro. Daarmee openden we voor vanavond Chroniek van de Amsterdamse Muziek. Dit uur geheel gewijd aan Pietro Antonio Locatelli, geboren in Bergamo op 3 september 1695 en overleden in Amsterdam op 30 maart 1764. Van de Staten van Holland en West-Friesland

kreeg Locatelli toestemming zijn eigen muziek te drukken en vanuit zijn huis te verkopen. En dat was op de Prinsengracht nummer 506. Een gevelsteen herinnert nu nog aan het feit dat hij daar woonde. U kunt nu gaan luisteren naar zijn vioolsonate in F groot, opus 6, nummer 2. De vioolsonates opus 6 zijn door Locatelli uitgegeven in Amsterdam in 1737. De delen zijn andante, allegro vivace allegro en aria vivace. Hier is het Locatelli-trio.

U hoorde het Locatelli Trio met de vioolsonate in F groot, opus 6 nummer 2 van de man die dit uur centraal staat, Pietro Antonio Locatelli. We gaan verder met zijn Concerto Grosso in G klein, opus 1 nummer 12 uit 1721. De delen zijn Largo, Allemanda, Allegro, Sarabanda, Vivace, Presto en Gavotta Allegro. U hoort het Europa Galante onder leiding van violist Fabio Biondi.

Violist Fabio Biondi en het Europa Galante speelden het Concerto Grosso in G klein, opus 1, nummer 12 van Pietro Antonio Locatelli. De rest van het uur kunt u gaan luisteren naar zijn vioolsonate in D groot, opus 6, nummer 12. De delen zijn Adagio, Allegro, Andante, Allegro en Capriccio Prova dell'Intonazione in D groot. Hier is het Locatelli-trio.

Het Locatelli-trio speelde de vioolsonate in D groot, opus 6, nummer 12, van de man die dit uur centraal stond, Antonio Locatelli. En ook volgende week kunt u in Chroniek van de Amsterdamse Muziek muziek horen van Antonio Locatelli. Dit programma wordt als altijd samengesteld voor de concertzender door Egbert Randewijk. Meer informatie kunt u vinden op onze website www.concertzender.nl. En daar kunt u ook lezen hoe u ons kunt ondersteunen als vriend en donateur van dit radiostation. Wij kunnen uw hulp goed gebruiken.

Dag luisteraars, de komende 2 uur gesprek onder 8 ogen. Daarin gaan we verder met onze zoektocht door de ontzagwekkende hoeveelheid strijkkwartetten die Haydn heeft nagelaten. In de vorige aflevering konden we horen dat Haydn's schrijfstijl was veranderd. De muzikale taal was minder intiem geworden. Hij werkte als het ware met een dikkere kwast. En dat lag aan de omgeving waarin de kwartetten opus 71 en 74 tot klinken moesten komen. Ze gingen waarschijnlijk in première in een Londense concertzaal met 800 zitplaatsen. In de veel kleinere ruimtes van het Esterházy-paleis, Haydn's vroegere werkterrein, mocht een kwartet best zacht beginnen. Maar hier in de grote concertzaal aan het Londense Hanover Square moest je wel iets speciaals doen om die menigte stil te krijgen. Luistert u maar eens naar het harde, vreemd klinkende akkoord aan het begin van opus 74 nummer 1. Het wordt gespeeld door het Angelus Quartet.

Haydn's opus 74 nummer 1 door het Angelus Quartet. Haydn hield in Londen niet alleen rekening met een veel groter publiek, hij calculeerde ook in dat die concerten daar voor iedereen toegankelijk waren. Hij was in Oostenrijk gewend geweest om te schrijven voor verfijnde aristocratische liefhebbers, maar hier kwamen ook mensen met veel minder luisterervaring. Daarom dikte hij de effecten wat aan. En dat was ook om een andere reden hard nodig, want concerten zaten in die tijd heel anders in elkaar dan tegenwoordig. Strijkkwartetten stonden vaak geprogrammeerd tussen twee symfonieën. En tenslotte hadden ook de kwaliteit en de professionaliteit van de daar aanwezige muzici invloed op zijn schrijfwijze. Deze partijen zijn voor de meeste amateurs echt niet meer haalbaar. En dan draaien we nu kwartet opus 74 nummer 2, weer gespeeld door het Angelus Quartet.

opus 74 nummer 2 van Haydn door het Angelus Quartet. Het derde kwartet in die reeks wordt wat vaker gespeeld, waarschijnlijk omdat het een bijnaam heeft. Vanwege het sterke galopperende ritme in de finale heeft iemand, niet Haydn zelf, het stuk aangeduid als het Reiterkwartet. Het openingsdeel begint weer hoogst origineel. Een paar barse unisono-sprongen hebben het effect van het doek dat opgaat bij het begin van een toneelstuk. Daarna past Haydn een truc toe waar hij als het ware patent op had. Een plotselinge dramatische stilte. Het publiek houdt even de adem in. Hoogtepunt van dit Reiterkwartet vind ik zelf het tweede deel, het Largo. Hier gaat Haydn harmonisch erg ver. Beethoven zou zich voor dit deel niet geschaamd hebben. Ook Haydn's uitgever had goed door hoe speciaal dit langzame deel was, want hij publiceerde maar liefst 5 verschillende pianobewerkingen van dit stuk. Een muzikoloog heeft ooit gezegd dat we hier getuigen zijn van de dageraad van de romantiek. En nu dus het bewuste kwartet, opus 74 nummer 3, het Reiterkwartet door het Angelus Quartet.

Haydn's opus 74 nummer 3, het zogenaamde Reiter Quartet, en het werd gespeeld door het Angelus Quartet. In Engeland hadden ze alles in het werk gesteld om Haydn daar te houden, maar hij besloot uiteindelijk toch weer terug te gaan naar Wenen. Hij was inmiddels echt de allerberoemdste componist ter wereld. Zijn muziek werd overal in Europa en zelfs in Amerika gespeeld. Hij had ook weinig concurrentie, want zijn vriend Mozart was al dood en Beethoven stond pas aan het begin van zijn carrière. Hij begon weer te werken voor het vorstenhuis Esterhazy. De verhouding met zijn nieuwe werkgever was nogal stroef. Haydn zal wel eens heimwee hebben gehad naar Engeland, waar hij zo in de watten was gelegd. De vorst Esterhazy was vooral geïnteresseerd in kerkmuziek, dus componeerde Haydn een aantal missen en de oratoria Die Schöpfung en Die Jahreszeiten. Ik denk dat hij daarom blij was toen graaf Erdödy bij hem een bestelling plaatste voor 6 strijkkwartetten. Haydn had zich 4 jaar niet met het genre bezig gehouden en hij componeerde met gretigheid. Graaf Erdödy betaalde goed en behield 2 jaar lang het alleenrecht op uitvoering. Daarna, in 1799, mochten de kwartetten naar uitgevers in Wenen en Londen. En dan nu het eerste kwartet uit opus 76 door het Angelus Quartet. Het langzame deel staat weer centraal en in plaats van een minuet horen we een scherzo.

Haydn's opus 76, nummer 1 was dat. Het Angelus Quartet gaat nu verder met opus 76, nummer 5. Het Largo laat publiek en vooral de uitvoerende op het puntje van hun stoel zitten. Nou, geen wonder, want er staan maar liefst 6 kruisen voor aan de regel en dat was voor die tijd ongehoord.

Tot slot was dat Haydn's opus 76 nummer 5 en het werd gespeeld door het Angelus Quartet. Samenstelling en presentatie van deze uitzending Thijs Bonger. En we hebben nog weer wat tijd over en u krijgt van ons dus nog een klein Haydn toetje. Daarvoor gaan we ver terug in de tijd. U krijgt te horen opus 1 nummer 6 en daaruit de finale en het wordt weer gespeeld door het Angelus Quartet.

Luisteraars, dit is Chroniek van de Nederlandse Muziek. En in deze chroniek, zoals altijd, muziek van Nederlandse componisten of uitvoerende. Vandaag de tweede aflevering in een serie over violist Theo Olof. Omstreeks 1950 werd Olof opgebeld door componist Hans Henkemans met de vraag of hij naar bepaalde passages wilde kijken in zijn vioolconcert. Hij was dat toen aan het componeren. Olof reageerde positief en dat was het begin van een lange vriendschap en ook van samen optreden. U hoort nu van Hans Henkemans zijn vioolconcert uit 1950. De delen Allegro Moderato, Allegro Agitato, Allegro Marcato, Abanera, Tempo 1, Molto Adagio en Allegro. Theo Olof, viool en het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Willem van Otterloo.

Dat was het vioolconcert van Hans Henkemans, uitgevoerd door Theo Olof Viool en het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Willem van Otterlo. Theo Olof kon boeiend vertellen. Zijn woordgebruik was altijd fris en origineel en heel zorgvuldig. Dat had hij gemeen met pianist Gérard van Blerck, waarmee hij veel optrad. U hoort dit duo nu met een stuk van Wolfgang Amadeus Mozart, namelijk de vioolsonate nummer 42 in A groot, kuchel 526. De delen Molto Allegro, Andante en Presto. Hier zijn Theo Olof, viool en Gérard van Blerck, piano.

Dat was de vioolsonate nummer 42 in A groot van Mozart door Theo Olof viool en Gerard van Blerck piano. Theo Olof nam alle solowerken van Bach op. Tot slot laten wij u de eerste twee delen van de vioolsonate nummer 1 in G klein horen. Twee deeltjes, Adagio en Fuga. Hier is Theo Olof viool.

Dat waren twee delen uit de vioolsonate nummer 1 in G klein van Bach door Theo Olof Viool. Op 23 mei gaan we verder met onze serie over Theo Olof. Dit programma werd samengesteld door Aukelien van Hoytema.

Dag, ik ben Thijs Bonger met deel 2 in de serie Lastige Leerling over wat Haydn en Beethoven voor elkaar hebben betekend. In de vorige uitzending vertelde ik dat Beethoven als 16-jarige altviolist meespeelde tijdens de première in Bonn van Haydns religieuze tophit Die Sieben Letzten Worte. Aanleiding voor mij om aandacht te besteden aan die unieke compositie. Waarom uniek? Nou, het was Haydn wonderwel gelukt om een stuk te schrijven dat, behalve de finale, uitsluitend bestaat uit langzame gedragen delen. En het geheel toch boeiend te houden. Een prestatie die in heel Europa dan ook op waarde werd geschat en Haydn geen windeieren heeft gelegd. De oorspronkelijke versie was voor orkest, maar al heel snel arrangeerde Haydn het stuk ook voor strijkkwartet. En ook in die versie komt de droevige en plechtige boodschap van de laatste woorden van Jezus aan het kruis op enorm veel luisteraars overtuigend over. Naast een begenadigd componist was Haydn ook een gewiekst zakenman. En hij ging uit van het principe dat je de populariteit van een werk maximaal moet benutten. Daarom gaf hij zijn goedkeuring toen iemand, waarschijnlijk een van zijn leerlingen, er een pianobewerking van maakte. Ook van dat arrangement lieten we vorige keer een stukje horen. En wat bleek? Haydn's partituur is zo sterk dat hij bij wijze van spreken elke bewerking overleeft. Maar blijkbaar zat er nog steeds sap in Haydn's pennenvrucht. Want een kleine 10 jaar later bewerkte hij Die Sieben Letzten Worte nog een keer. De aanleiding daartoe vond plaats in 1795. Haydn was op thuisreis na zijn tweede fenomenale succestournee naar Engeland. Hij bracht de nacht door in Passau aan de Donau in Beieren. De dag daarop woonde hij een muziekuitvoering bij in de plaatselijke kathedraal. Het hoofd van de afdeling muziek van die kerk, ene Joseph Friebert, was met Die Sieben Letzten Worte aan de slag gegaan. Hij had Haydn's muziek van stichtelijke woorden voorzien en er een oratorium van gemaakt. Na afloop prees Haydn Friebert de hemel in, maar diep in zijn hart dacht hij, dat kan ik beter. En toen hij terug was in Wenen, begon hij aan dit project. Als tekstschrijver schakelde hij Baron van Swieten in, de man die hem later ook van teksten voorzag voor zijn oratoria Die Schöpfung en Die Jahreszeiten. Daarom kunnen we deze serie van Die Sieben Letzte Worte beschouwen als een soort oefening voor die werken. Haydn veranderde natuurlijk het een en ander aan de oorspronkelijke instrumentatie, want ja, de hoofdmelodieën bracht hij nu meestal onder bij het koor en de vocale solisten. Dat kunnen we uitgebreid horen in het volgende gedeelte.

Zo klonk dus een deel uit de vocale versie van Haydn's Sieben letzten Worte. Voor deze versie liet Haydn het niet bij het bewerken van zijn eigen partituur, want hij voegde er ook nog een nieuw deeltje aan toe. Het was in die tijd gebruikelijk om een oratorium in twee stukken te hakken, zodat er even gepauzeerd kon worden. Daarom componeerde Haydn een nieuwe introduzione voor na de pauze. Een interessant stuk voor blazers. We horen een fluit, twee hobo's, twee klarinetten, twee horens, twee trombones, twee fagotten en heel bijzonder een knorrende contrafagot. En omdat Haydn zo donders goed wist waar de sterke registers van die blaasinstrumenten liggen, is de kleuring van de akkoorden wonderschoon, vind ik. In dit stuk lijkt het of Haydn door een 18e-eeuwse bril terugkijkt naar een 16e-eeuwse renaissance-canzone van Gabrieli, die veel muziek schreef voor de Venetiaanse San Marco-kerk. Buitengewoon effectief om de luisteraar na de pauze weer even in een plechtige stemming te brengen. Luister maar.

Dat was de door Haydn toegevoegde plechtige inleiding tot het vijfde deel van Die Sieben Letzten Worte. Als laatste fragment uit deze oratoriumversie wil ik het slotdeel laten horen, de aardbeving.

De aardbeving uit de oratoriumversie van Haydn's Siebenletzte Worte. De première van deze versie vond plaats in Wenen in 1796. Het stuk werd meteen veel populairder dan de orkestversie en dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Vooral in Duitsland en Oostenrijk is het uitvoeren ervan hier en daar een jaarlijkse traditie. Goed. We gaan terug naar 1787, naar de première in Bonn, waarbij de 16-jarige Beethoven altviool speelde. En we gaan eens op zoek naar wat deze puber in muzikaal opzicht toen al had gepresteerd. Hij kwam uit een muzikaal nest. Zijn vader was hofmuzikus, hij zong en gaf wat klavierles. Thuis stonden er een klavercimbel en een klavichord en die oefende al heel vroeg een enorme aantrekkingskracht uit op de peuter Ludwig. Hij was nog zo klein dat hij in het begin op een krukje moest gaan staan om bij de toetsen te kunnen. Zijn eerste lessen kreeg hij van zijn vader, op zijn zachtst gezegd geen groot pedagoog. Hij had ook nogal losse handen. En al helemaal als hij midden in de nacht straalbezopen uit de kroeg kwam, dan maakte hij geregeld zijn zoontje wakker en dwong hem om tot de ochtend door te studeren. Er staat een mooi plaatje van deze scène op onze site. Een plaatje dat je vroeger cadeau kreeg bij de bouillonblokjes van het merk Liebig. Als Ludwig zich verzette, en hij was toen al een lastige leerling, dan kreeg hij vaak geen eten of werd hij opgesloten in de kelder. Ja, als we alle verhalen moeten geloven, heeft de kleine Ludwig heel wat afgehuild. Maar aan de andere kant beleefde hij ook veel plezier aan het spelen en de met drank overgoten muzikale avonden die zijn vader organiseerde. Op den duur deed hij zelf ook fanatiek mee en kreeg naast van zijn vader ook nog muziekles van een aantal van diens collega's. Zo wist hij dus al voor zijn 10e de weg op het klavercimbel, het orgel, de viool, de altviool en de hoorn. Hij had ook al duidelijke neigingen tot improviseren en componeren, maar die werden door vader Beethoven hardhandig de kop ingedrukt. Toen hij 7 was, op de poster stond 6, organiseerde zijn vader een concert met zijn begaafde zoontje als middelpunt. Dat concert was blijkbaar zo succesvol dat het kort daarna werd herhaald in Keulen. Ludwig begon ook geregeld op te treden bij mensen thuis. Vader Beethoven was zo verstandig om op een bepaald moment toe te geven dat hij zijn zoon eigenlijk niet verder kon helpen. Daarom ging hij op zoek naar een muzikale mentor voor Ludwig. Hij kwam uiteindelijk terecht bij Christian Gottlob Neefe, een man die een tijd in Leipzig had gewoond en daar doordrongen was van het belang van de muziek van Johann Sebastian Bach en zijn zoon Carl Philipp Emanuel. Die laatste werd trouwens destijds beschouwd als de grote Bach. De grillige en vaak dwarse muziek van Carl Philipp Emanuel Bach heeft ongetwijfeld veel invloed op Beethoven gehad. En lange tijd bestond Ludwigs studiemateriaal voornamelijk uit de vele preludes en fuga's uit das wohltemperierte klavier van de oude Bach. Ludwigs leraar Neefe was een druk bezet muzikus. Hij was onder meer hoforganist van de keurvorst. Maar zijn agenda stond zo vol dat hij zijn orgelklussen geregeld moest delegeren aan leerlingen. Dat waren buitenkansjes voor Beethoven. Hij speelde blijkbaar zo goed dat hij 11 jaar oud werd benoemd tot hoforganist. Rond die tijd schreef hij ook zijn enige orgelstuk, een korte fuga.

12 was Beethoven toen hij deze fuga voor orgel schreef. Een jaar later was hij al werkzaam als fulltime muzikus. Zijn salaris vormde een welkome aanvulling op het karige inkomen van zijn vader. Waar bestonden die werkzaamheden van Ludwig uit? Nou, 's ochtends speelde hij orgel in de kerk, daarna repeteerde hij met zangers. En later in de middag speelde hij klavercimbel tijdens opera- en orkestrepetities. Vooral die laatste twee bezigheden waren een harde leerschool voor hem, omdat hij geen klavierpartij voor zijn neus had, maar een complete opera- of orkestpartituur. Dus hij leerde daar ongelooflijk goed van blad spelen en ontwikkelde ook een ijzersterke raadvaardigheid. Hij wist gewoon wat er ging komen. Zijn zelfvertrouwen groeide met de dag. Getuige een anekdote die zich afspeelde tijdens een repetitie voor een mis. 12 jaar oud liet hij het hele koor en het orkest eindeloos wachten toen hij ineens de geest kreeg en een lange inleiding improviseerde voorafgaand aan het credo. Hoe die gespeeld moet hebben kunnen we goed horen in een stel variaties op een mars van ene Dressler. Die variaties schreef hij op zijn 11e en het werd de eerste compositie van hem die werd uitgegeven. Zijn leraar Neven had daarvoor gezorgd en hij schreef in een anoniem artikel, waarin hij vooral zichzelf promootte, dat Beethoven wel eens een tweede Mozart zou kunnen worden. Maar nu die variaties van de 11-jarige Beethoven op een onbenullig themaatje. Waarschijnlijk heeft Beethovens leraar Neven expres zo'n stom themaatje opgegeven, een extra uitdaging voor Beethoven om te zien of hij hier nog iets van kon maken. In sommige variaties kunnen we horen hoe waanzinnig virtuoos die toen al was en dat hij dat niet onder stoelen of banken stak.

de Dressler-variaties van de, nou ja, 11-jarige Beethoven. Ja, dat variëren op een onbenullig themaatje heeft Beethoven in zijn latere carrière nog vele malen herhaald, met als culminatie zijn meesterlijke Diabelli-variaties. Ik heb de hand kunnen leggen op nog twee prille composities uit Beethovens tienerjaren. Het dateren daarvan is verre van simpel, omdat de bronnen elkaar soms tegenspreken. We horen eerst een rondo in C, Werken ohne Opus Zahl 48, waarschijnlijk gecomponeerd op zijn 12e, en meteen daarna nog een rondo in A, WOO 49, uit zijn 12e of zijn 13e levensjaar.

twee rondo's van Beethoven, waarschijnlijk geschreven rond zijn 12e. Dat hij op die leeftijd al fulltime hofmuzikus was, vervulde hem met trots. Wat ook bijdroeg tot zijn status was dat hij rondliep in een heel speciaal uniform. Dat bestond uit een zeegroen rokkostuum, een vest met gouden knopen, een witte halflange broek en witte zijden kousen. Ook was hij gerechtigd om een degen te dragen. Hij had een pokdalig gezicht, donker haar, zware wenkbrauwen en doordringende donkere ogen. Alles was zo donker aan hem dat ze hem soms de Spanjool noemden. 12 jaar oud maakte hij iets spannends mee. Hij ging met zijn moeder voor het eerst naar het buitenland. Ze reisde per schip van Bonn naar Rotterdam. In die stad gaf hij een aantal huisconcerten. De toehoorders waren sprakeloos over zijn virtuositeit. Het hoogtepunt van die reis was een optreden aan het stadhouderlijk hof van Willem V in Den Haag. Hij werd overladen met kostbare geschenken en kreeg aan het hof een vorstelijk honorarium. Maar desondanks was hij niet tevreden over die tournee. Waren de Gouden Bergen niet hoog genoeg? In elk geval zei hij bij terugkomst: "Die Hollanders zijn echte geldwolven. Ze gaan alleen maar voor het geld. Mij zien ze daar niet meer terug." Wat zou hij in ons land gespeeld hebben? De kans is groot dat hij daar 3 sonates heeft uitgevoerd die hij kort voor die reis had gecomponeerd. Ze werden uitgegeven in Speyer en Beethoven droeg ze op aan zijn werkgever, keurvorst Max Friedrich. Beethoven speelde als hofmuzikant heel vaak klavercimbel, maar in deze 3 sonates schrijft hij zo vaak plotselinge dynamische verschillen voor dat ze hoogstwaarschijnlijk bedoeld waren voor fortepiano. Ik wilde graag de 3e van deze zogenaamde Kurfürstensonaten laten horen. Interessant en al typisch Beethoven vind ik het 2e deel, een minuet met een thema dat hoegenaamd niks voorstelt. Pas in de 6 variaties die erop volgen, gebeurt er iets. In de virtuose variatie vliegen de snelle nootjes je om de oren en in de langzame mineur variatie gaat die even de diepte in. De finale is virtuoos, elegant en puntig. Goed, tijd om te gaan luisteren naar Kurfürstensonate nummer 3 in D groot, WOO 47, nummer 3.

Kurfürstensonate nummer 3 van Beethoven. Technicus Ronald Visser en ik bedanken jullie voor het luisteren. Tot over een maand, dan horen jullie Lastige Leerling deel 3. En wil je reageren? Stuur even een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl

Dag, u luistert naar de Concertzender met ons programma Onbekend is onbemind, deel 8. En vanavond geef ik u heel veel gelegenheid om eens kennis te maken met liederen van Giacomo Meyerbeer. Die leefde van 1791 tot 1864. Hij werd geboren als Jacob Liebman Meyerbeer. Stamde uit een rijke Berlijnse familie. En zijn ouders bezaten een van de rijkste banken in Berlijn. Hij begon als pianovirtuoos en later ging hij zelf zingen en nam zangles aan de Zangacademie in Berlijn. En hij studeerde muziektheorie en compositie. En hij veranderde in 1810, met het oog op zijn carrière, zijn naam in Meyerbeer. Zijn liederen zijn niet zo heel bekend. Net als zijn opera's verdwijnen ze soms van het podium en dan komen ze ook weer terug. Maar de liederen, nee, niet zo. Toch zijn ze heel erg mooi. Dat moet u maar gaan luisteren. En gelukkig is er in 1994 een opname gemaakt. Van de 60 liederen zijn er 17 op cd gezet voor één zangstem. En dat zijn Italiaanse, Duitse en Franse liederen. En hij begint daarmee met het schrijven zo rond 1812. Hij studeert bij de componist Joseph A.B. Vogler. Allereerst kunt u luisteren naar 6 Italiaanse liederen. De tekst is van Pietro Metastasio. En muzikaal zitten we nog een beetje in de 18e eeuw. U kunt nu luisteren naar de Chinees-Amerikaanse mezzosopraan Ning Liang en de pianist Ilmo Ranta.